Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit 2 andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

Dus dat is zaterdagavond alleen nog maar van mij. Wat kost die avond, maak ik me helemaal vrij. Ik zak in mijn buurcafeetje, is lekker door de mand. En ik denk als ik aan de toonbank zit, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat kan ik door al die regen niet geloven.

0: elke dier in de hemel is geen bier.
1: En daarom drinken wij het hier.
0: Het Rotterdamse water, dat smaakt nog altijd slap. Ik lust niet zo graag koffie, ik ben niet zo gek op pap. Maar als ik zo is mopper, dan fluistert me verstand. Neem maar gauw een pilsie, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dan...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Chicken-a-boom.
3: All right.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: op deze plaatje ken ik de hele
1: Luister,
0: nacht weer dansen.
1: Elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: video te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gast.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een je.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 en dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Trus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We gaan natuurlijk muziek maken, maar we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja, dat mag je helemaal doen. Hè?
0: Ja, daarna hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ga niks draaien.
0: En we hebben weer hele leuke bij. Echt, allemaal. Ja. En dan gaan we naar het tweede uurtje. Daar hebben we cabaret en dan omlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En dan het laatste half uurtje.
1: Dat hebben we ook Nederlands product.
0: Ja, maar dat is de artiest van de avond.
1: Dat is?
0: Ja, wat zullen we draaien?
1: Ilse de Lange.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die heb ik scherp staan.
0: Dat wist ik wel.
1: Schiet me suf.
0: Nee hoor,
1: die hoeft niet.
0: Nee, Ilse. Daar ga ik wat over vertellen. Jan gaat haar muziek draaien.
1: Kan je wel.
0: Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst maar naar de...
1: We gaan eventjes naar de country natuurlijk, hè. Ja, onder.
0: En we beginnen met Jimmy Rodgers. Die is geboren op 8 september 1987 in Meridian in Mississippi. Hij groeide op in Meridian en ging al zeer jonge leeftijd aan het werk aan de spoorlijnen. Toen hij TBC kreeg, werd hij gedwongen de spoorwegen te verlaten en nam hij allerlei baantjes aan, van politieregisseur tot straatmuzikant. In 1927 reageerde hij op een advertentie van Ralph Peer van de Victor Talking Machine Company. En op 4 augustus 1927 nam Peer in een geïmproviseerde studio 2 nummers van Rodgers op. The Soldier's Sweetheart en Sleep Baby Sleep. De plaat werd op 7 oktober door Victor uitgebracht en had onmiddellijk veel succes. Rodgers schreef de meeste van zijn liedjes zelf. De teksten gingen vooral over zijn eigen ervaringen. Het waren liefdesliedjes en liedjes over het zware leven over de spoorwegen. Ja, en Jimmy Rodgers is niet in 1987 geboren, maar op 8 september 1897. Weten we dat ook weer. We gaan luisteren naar Waiting for a Train.

we gaan verder met Savannah. Dat is een enthousiaste groep muzikanten uit Tilburg, die al sinds de start in 1986 aan de Europese top staat. De band is zeer populair bij country line dancers in binnen- en buitenland. Hoogtepunten in de carrière van Savannah zijn de vele Grammy Awards die de band mocht ontvangen tijdens verschillende edities van het Dutch Country Music Gala. Savannah die werkt samen met grote namen als Johnny Cash, Freddie Fender, Wanda Jackson enzovoort enzovoort. Ook begeleiden ze bekende Nederlandse artiesten zoals Dick van Altena en George Baker. Al 12 seizoenen maakt Savannah deel uit van de zeer succesvolle theaterproductie Back to the Country, samen met Dick van Altena. We gaan luisteren naar Kissing.

De O'Kins was een Amerikaanse country muziekduo, bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane. Actief tussen 1986 en 1990. Toen nam het duo 3 albums op voor Columbia Records en bracht 7 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Singles, waaronder de nummer 1 Can't Stop My Heart From Loving You. Kane die bracht begin jaren 80 7 eigen singles uit. Nadat ze in 1990 uit elkaar gingen, volgden beide leden een solocarrière en richtte Kane een platenlabel op, genaamd Dead Reckoning Records. We gaan luisteren naar Blue Class Blues.

0: pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: We gaan verder met Carrie Underwood. Geboren in Muskogee in de Medical Center in Oklahoma. Op 10 maart 1983. Ze groeide op de boerderij van haar ouders in het landelijke Sequoia. Ze is de jongste van 3 dochters. Carrie brak door toen ze in 2005 de 4e editie van American Idols won. Haar debuutalbum Same Hearts werd in de Verenigde Staten 7 maal platina en was het snelst verkopende countryalbum. Ze kreeg verder een American Music Award, een Billboard Music Award en een Grammy Award. In 2009 werd ze opgenomen in de Oklahoma Music Hall of Fame en in 2018 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. We gaan luisteren naar Carrie Underwood met All American Girl.

En dan gaan we naar de Bluebirds. De Nederlandse formatie werd als gelegenheidsgroep opgericht in het voorjaar van 2017 op initiatief van Elske de Wal en Christel. De derde zangeres, Rachel Louise, werd op inspraak van Christel bij het project betrokken. In de maanden die volgden werd er een single opgenomen en uitgebracht. Daarnaast werd er een band samengesteld voor een klein tournee langs de diverse theaters, waarin de groep een mix speelde van country en Americana liedjes plus eigen werk. Eind 2020 besloot Elske de Wal de Bluebirds te verlaten om zo weer tijd te maken voor haar solocarrière. Vanaf 2021 werd de groep een collectief waarin Christel en Rachel Louise de leiding namen als vaste birds. In deze vorm namen ze het album Great Big World op. Hierop kregen ze hulp van verschillende Nederlandse vrouwelijke artiesten. Een uniek concept, want niet eerder schreef in Nederland alleen maar vrouwen een album vol. We gaan luisteren naar Ex-Lovers Blues.

Don Gibson is geboren op 3 april 1928 in Shelby in North Carolina. Zijn eerste groep die heette Sons of the Deaf Soil, waarmee hij optrad op het lokale radiostation en in 1949 zijn eerste plaatopname maakte voor Mercury Records. Zijn eerste succes was Sweet Dreams, een ballade die hij op MCM Records uitbracht in 1956. Producers Chet Atkins contracteerde Gibson in 1957 voor RCA Victor. Op dat label zou hij de volgende jaren een reeks hits uitbrengen. Wij gaan luisteren naar Blue Blue Day.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En ons allereerste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Sanders van afdeling GG363. Zij vragen aan Broken But Blessed, en dat is een soulnummer. En BB King, die gaat dat uitvoeren.

We gaan verder met Bij ons in de Jordaan van Sjonne Jordaan. En dat is aangevraagd door mevrouw Vos en die ligt op GG 379.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Ons volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Kunnen. En die ligt op de GG385. Voor hem gaan we draaien blaasmuziek van G. Reinders.
2: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken voor schat. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

Eindig gaan we naar Einsamer Herte van James Last. Aangevraagd door mevrouw Hogendijk van afdeling GG 368.

Ja, dan, die hebben we nog niet. Die komt als laatste. We gaan eerst even naar André Rieu met Nearer My Court. Kort de T. En dat is ook aangevraagd door mevrouw Hogendijk. En die ligt op GG 368.

Ende. Nog even klappen. We gaan naar Suzanne van Leonard Cohen. Aangevraagd door mevrouw Ottenhoff van afdeling GG 368.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: En dan gaan we naar André Rieu met R. van Bach. En dat is aangevraagd door mevrouw Vermil en die ligt op GG 366.

0: U luistert naar de Flevo.
1: En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. Aangevraagd door mevrouw Hogendijk van afdeling GG368. En dat is James Loss met Einsamer Herte.

0: En dat waren de verzoekjes.
1: Morgenochtend kunt u naar de herhaling luisteren van 8 tot 10 van de Pleister. En dan komen de verzoekjes ook weer een keer langs. En tot aan het nieuws draaien we even de vinkelwals van Jane en Willy. En tot naar het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. In ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: Ja.
1: Ik doe de techniek.
0: Ja, en ik...
1: Wij praat de bloemen gaan vandaag.
0: Ja, dus daar ben ik voor. Hè?
1: Precies.
0: Hey, we hebben straks wat cabaret en dan onlijst met Nederlands product. En ons vanavond, onze artiesten vanavond, Ilse de Lange, daar ga ik wat over vertellen. En jij mag haar muziek draaien voor mij.
1: Ga ik doen.
0: Ja, doe je dat voor me?
1: Ga ik doen voor je.
0: Weet je, we beginnen met Yves Berendsen met Terug in de Tijd en Johnny Verwij met de Klompendans.

0: Allora, festival.
1: Ja, iets wat anders hoor. Ja. Ik wil het even kwijt. We waren mooi in Bulgarije en hebben ze zomers op luchttheater met allerlei volkdansen. En wij kwamen als Hollanders ook een keertje tussendoor. Nou, dan is die klompendans wel...
2: Echt anders dan met hun dansen allemaal, al die landen.
1: Dan zijn we dan hout terug, hoor, zo te zien. Ja, prachtig was het al.
2: Nou ja, het zal wel niet, maar het komt door die klompen, denk ik.
1: Door die klompen, ja, de bonk, bonk, bonk.
2: Want die anderen hebben allemaal van dat lichtvoetige en dan kwam ineens die klompen.
1: Ja, ja, het was echt bijzonder, het stak ontzettend af.
2: Ja, maar het was wel leuk om te zien, hè? Ja. Ons Nederland in Bulgarije.
1: Maar goed, gaan we nou weer...
2: Festival. En wat heb je uitgekozen?
1: Ik heb dit keer iets van Hans Lieberachs uitgekozen.
2: Oh, yep.

Het omgekeerde, kent u dat ook? Entertainer, ja. En hoe gaat het verder dan? Kan ik stom kijken, hè? Ik zal proberen te spelen zoals u het zingt. Dat is niet slecht. Kent u dit stuk?

Dat wil ik graag nog één keer horen, dames en heren. Nog één keer horen. 1, 2, 3, 4. Vier. Dat kent stuk wel. Ik ben niet helemaal debiel natuurlijk. Maar het is een klassieke avond. Dit was een pianoconcert van Joseph Haydn.

pers het er wel in, hoor. Het is uw avond. Kent u dit dan? Dan kunt u dit aanvullen. Ja, u doet het expres volgens mij, of niet? U zoekt nu weer te klassiek. En u speelde Mozart. Speelde ik niet? Ja, nu wel, maar ja, oké, nu is het te laat. Als u zo van Mozart houdt, dan kent u dit ook, denk ik.

Het zit er weer net naast. Het zit er echt net naast. Dit moet u kennen, dit. Dit was weer de klassiek. Dit was weer de klassiek. Nu zong de bruiloftsmars. Maar dan kent u dit ongetwijfeld. Heb jij nog wat leuks te doen vanavond? Nee, ik hoor nu twee melodieën door elkaar. Ik hoor Odennebruid. En daar komt de boom. Stel dat jullie in bed liggen. Lekker de lakens over zich heen. Is er nog een camera over? Heb je ze allemaal ingebruikt? Nee, ik hoor Odennebruid, krentenboom en... Odennebroek, fout gezongen, want dan weet

0: muziek op.
1: Echt prachtig, hè? Echt, we zijn een paar van die voorstellingen geweest. Maar geweldig wat die er allemaal uithaalt. En welk instrument er je ook hebt staan op dat toneel.
2: Ja, heel veel die er staan.
1: Echt geweldig.
2: Dit is zo mooi, hoe die met die paar noten. Die kan goochelen, hè?
1: Hans Lieberg, ja, jammer dat hij niet meer optreedt, hè? Ja. Hij is ook professor in de muziek.

0: zoiets. Weet je wat, we gaan maar verder met de muziek met Jordi van der Boer. Met Je woont nog bij je moeder.
1: Juist.
0: En Jan Smit met Feest in Bordellino.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Ilse de Lange. En de artiestennaam van Ilse Anouska de Lange. Geboren in Almelo op 13 mei 1977. Is de zangeres en liedzangeres van de Commonwealth Mets. Ze won in 1998, 2001, 2004, 2009, 2019 en 2020 een Edison. En haar albums bereikten 18 keer platina. Ilse begon haar loopbaan op 8-jarige leeftijd als playbackartieste, waarmee ze diverse wedstrijden op haar naam schreef. Onder meer met een imitatie van Toon Hermans. Na te zijn overgeschakeld op live repertoire, trok ze via regionale en landelijke talentenjachten de aandacht van Hilversum. Hetgeen haar enkele televisieoptredens opleverde. Met gitariste Joop Liefland vormde ze tijdelijk een duo, waarmee ze haar eerste schreden op het countrypad zette. In het voorjaar van 1994 nam Ilse de Lange deel aan het jaarlijkse Scopo talentenshow in Os. Daar trad zij samen met gitarist Joop van Liefland op en won ze in de categorie soloartiest. In 1998, inmiddels deel uitmakend van de groep Cash on Delivery, vertrok ze naar Nashville in de Verenigde Staten om, onder leiding van topproducer Barry Beckett, het album World of Hurt op te nemen. Doordat ze in de country hoofdstad van de wereld een country CD mocht maken, raakte ze bekend in Nederland. We gaan luisteren naar World of Hurt en All I Got to Give.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Ilse de Lange won een Edison voor de beste Nederlandse artiest van 2001. Door alle zakelijke omstandigheden raakte de zangeres lichamelijk oververmoeid. Tijdens een optreden in Paradiso kreeg ze problemen met haar stem en vertelde het publiek geëmotioneerd dat ze niet de kracht had om het optreden voor te zetten. Een warm applaus was het gevolg. Op doktersadvies moest ze vervolgens enkele weken rust houden vanwege vermoeide stembanden. Enkele maanden later in dat jaar trad ze op Parkpop op. Begin 2004 werd de Nederlandse stal van de Lange's platenmaatschappij Warner Music opgeheven en stond de zangeres zonder platencontract op straat. Kort daarna ontving ze een Edison voor Clean Up. Eind 2005 ging Ilse de Lange weer op tournee door het land. Bijna alle concerten van deze tour waren snel uitverkocht. Op 3 september 2008 reisde ze langs verscheidene radiostations om de nieuwe single So Incredible, die op 19 september 2008 uitkwam, te promoten. Het stond op 1 november 2008 op de eerste plaats van de single top 100. We gaan luisteren naar So Incredible en Deep Sea.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Samen met Welen vertegenwoordigde Ilse de Lange als de gelegenheidsduo The Common Linnets Nederland op het Eurovisie Songfestival 2014 in Denemarken. Met het country bluegrass nummer Calm After the Storm werden de Common Linnets tweede achter Oostenrijk. Het nummer Calm After the Storm werd een Europese hit. In januari 2020 begon de zangeres in Duitsland samen met een Duits songwriters en producers te werken aan nieuwe muziek. Vanuit deze samenwerking stond het album Changes dat op 15 mei werd uitgebracht. De titel van het album was tevens de eerste single en werd groot opgepakt in Duitsland, waar het diende als titelsong van Bauer Zoekt Vrouw. En voorlopig komt er nog geen eind aan het verhaal van Ilse de Lange. We zullen nog veel van haar horen. We gaan luisteren naar Calm After the Storm met Welen in de Common Linnets. En dan de Changes.
0: De artiest van de avond.

0: challenges.
1: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: Nou, dan, morgenochtend in elk geval. De herhalingen van 8 tot 10, dan hoort u ons. En verder hoop ik dat u lekker gauw naar huis gaat.
3: Jawel.
2: Ja, daarom.
3: Volgende en, live uitzending is pas volgende week dinsdag.
2: Ja, ja. Maar, morgenavond, bent u de morgenavond nog? Dan nou, zijn we er ook, hè?
3: Ja, dan zijn we er
2: met
3: ook.
2: Met Musica Bloemetje.
3: Ja, ja.
2: Dus,
3: maar elke avond is er een live uitzending.
2: Ja, ja, ja, ja. En morgenochtend ook nog eentje van 10 tot 12. Een live uitzending van Jan van Eunen en Joop Veninga.
3: Oh ja.
2: Met het testament van de 60's.
3: Ja. Ook een mooie. Ook, uiteraard muziek uit de 60's.
2: Ja, ja, dat is allemaal heerlijk.
3: Dan verraadt het al een beetje natuurlijk.
2: Ja, ja. Dus heerlijke muziek van die tijd.
3: Goed. Ik moet met Ilse Lange nog altijd denken aan die uitzending. Dat ze daar in Texas zat. In,
2: ja.
3: Ja. En daar met een Nederlands artiest erbij een week lang samen een muziekstukje maakte. Ja. En dat dan ook nog uitvoerde daar in de country gebeuren.
2: Ja, ja, ja. Een beetje country gebieden. Daar gingen ze ook bij langs zangers. En,
3: country zangers.
2: Ja, zangers. Ja, ja, dus, ik vond het een heel leuk programma.
3: Dat is ook een heel leuk programmaatje. Ja.
2: Maar ja. Ja,
3: maar, en de eerste indruk dat ze optrad met Paul de Leeuw. Was een gigelaatje hoor, jongen.
2: Ja, maar toen was ze nog heel jong.
3: Was ze nog jong, maar echt een gigelaatje. Dat is prachtig.
2: Een heel jong meisje nog. Nou ja, ik weet het. Moet je horen, ze is van 73, hè, geloof ik. Dus,
3: ja, dus. Ze heeft nog een hele toekomst voor
2: daarom,
3: zich.
2: Dan.
3: Goed. Hè? Wij gaan ermee stoppen voor vanavond.
2: Ja.
3: Mijn naam is Jan.
2: Mijn naam is Truus.
3: En we wensen je voor straks.
2: Wel trusten.
3: En na het laatste nummertje, want er komt nog een nummertje.
2: Ja.
3: Komt er?
2: Wil je dat weten?
3: Natuurlijk.
2: You are the dream.
3: Ja, precies.
2: Dus morgen een beetje gezonder op, hè?
3: Ja, dat dacht ik wel. Morgen weer een beetje gezonder op. Nou, tot de volgende keer. Doei, doei.
2: Doei, doei.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo, dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Nou, dankjewel voor de aankondiging.
2: Ja, dat was Ellen.
1: Helemaal correct. Was het Ellen?
2: Dat was Ellen.
1: Ja, kijk eens dan. Ik had die twee had ik altijd door.
2: Ja, ja, ja. Dat het de truus is, maar ja.
1: Ja, precies. Maar goed, we zijn er weer.
2: Ja, tot 12 uur.
1: Met veel plaatjes.
2: Heel veel plaatjes.
1: Een beetje last van je stem. Dus ja. We gaan even minderen met praten. En dan gaan we veel plaatjes draaien.
2: Ja, en jij gaat gewoon meer vertellen, toch?
1: Grapjes.
2: Grapjes.
1: Ja, precies. En ja, nou, het eerste plaatje wat er daarna komt is van Willy Alberti.
2: Oh.
1: Uit de jaren 60.
2: Ja, dat.
1: En die gaat zingen Marina.

0: Samen.
1: Hey, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Telefoon Baby, ja. Met Johnny Otis Show en Marcy Lee.
2: Hello, Johnny.

0: Oké, Gianni.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Dat was Good Time Baby van Bobby Rydell, wat Joop al net al vertelde. En Bobby Rydell is geboren als Robert Ridarelli, was een Amerikaanse zanger en entertainer. Reeds op 10-jarige leeftijd speelde Robert Paul in Paul Whitman's amateur tv-show op de drums van 1951 tot en met 1954. 2 jaar later ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. In 1956 werd hij drummer bij Rocco and the Saints met Frankie Avalon als trompetist. Rydell's eerste plaat verscheen in 1957.

0: bij Veko Records. In 1958 tekende hij een platencontract als solist bij Cameo Records. En had na flops zoals Please Don't Be Mad en All I Want You Is You een hit in 1959 met Kissing Time, die een 11e plaats scoorde in de Billboard hitlijst. De daaropvolgende single We Got Love werd de eerste van zijn totaal 6 top 10 hits. En daarna had de knappe, ook artistiek begaafde Rydell, meerdere hits. Wel 300.000 tot 500.000 verkochte exemplaren. Jullie hoorden Good Time Baby uit 1961. Gaan we verder met de volgende, Joop?
1: Ja, zeker nu.
0: En het is?
1: Ja, het is een andere taal, hè? Blijf heute Abend bij mir.
0: Nou ja, dat kun je toch wel vertalen.
1: Zeker wel. Als je de hele avond bij mij blijft.
0: Ja.
1: Nee, niet de hele avond. Deze avond.
0: Ja. Is een Duitsstalige single van Johnny en Cesarine Hoes. En Johnny Hoes kennen we natuurlijk allemaal van...
1: Ja, van Johnny Hoes kennen we wel.
0: Ja, hoe heet het ook alweer? Was ik maar woede thuis gebleven. Toch?
1: Ja, goedemorgen.
0: Maar goed, blijf vanavond maar bij mij. Zingt hij nu met Cesarine.

0: Mark Buma.
1: Ja, hè?
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, ja, van Joey D en de Starlighters. Dat is een hele, hele populaire Amerikaanse band in de vroege jaren van 60. En de band is vooral bekend om hun miljoenenseller Peppermint Twist uit 1961. Die gaan we volgende week draaien, toch?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Is genoteerd, Joop.
0: Over, ja, goed zo. Over ja gesproken. We hebben er nog eentje met ja. Alleen die tekst is iets langer. En het heet Yeriva. En volgens mij betekent dat ik kom aan. En dat is van Cliff Richard. Gaan we nu naar luisteren.
1: Oké, komt-ie aan.

0: Ja, dat was De Winter Was Lang. Willeke Alberti, Coeur Blasé van Petula Clark en Cliff Richard met Yariva. En over Cliff Richard had je nog even wat te vertellen, had ik begrepen.
1: Ja, ja, want ik krijg, als ik Cliff Richard hoor, moet er altijd aan denken. Hij heeft zich altijd ingezet voor jong aanstormend tennistalenten. En hij was zelf kennelijk ook een tennisliefhebber. Want op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig bij het Grand Slam toernooi op Wimbledon. En hij gaf tijdens een lange onderbreking vanwege de regen spontaan een a cappella miniconcert voor de toeschouwers op het Center Court. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder andere Martina Navratilova en Virginia Wade mee. Dat is wel heel grappig om te zien.
0: Ja, zeker.
1: En ik wist niet dat hij heel erg ondernemend was buiten zijn zangcarrière. Want hij had ook nog een eigen wijngaarde. Zijn eigen wijngaarde in Portugal. En hij legde ook zijn eigen wijn op.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik weet niet of hij zelf de beste klant was. Maar,
0: nou ja, misschien. Weet je niet. Hè?
1: Hij heeft ook 4 eigen parfums ontwikkeld, weet ik veel.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: Ja. Nou, weer wat weetjes wat we eigenlijk niet wisten.
1: Ja.
0: Hè?
1: Inderdaad.
0: Goed, we gaan verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Ja, dat waren mijn jeugdherinneringen wil ik niet zeggen, maar mijn herinneringen uit de jaren 60. A Summer Place van Percy Faith. Blame It on the Bossa Nova van Eddie Gourmet. En The Hippie Hippie Shake van The Swinging Blue Jeans. En The Swinging Blue Jeans, dat is een Britse Merseybeat band uit de jaren 60. Vooral bekend van hun hitsingles waar we net naar geluisterd hebben uit 1963. En A Good Golly Miss Molly en You're No Good uit 1964. Hun laatste single die de hitlijst haalde was Don't Make Me Over. In 1966. De groep vond zijn oorsprong in 1957. Toen Bruce McCaskill. Oh, hou op. En door jazz beïnvloed Skiffle Sextet. Heb je alles al gehoord?
1: Nou, nee.
0: Skiffle Sextet. Oprichten. Genaamd de Blue Jeans. Komt-ie aan?
1: Ja.
0: Skiffle is een muzieksoort die in de jaren 20 en 30 in New Orleans in Amerika ontstond. Vandaar.
1: Vandaar dus.
0: Vandaar.
1: Oké. Goed. Gaan we gauw verder met het volgende?
0: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: En die is deze keer van Harriet van Eunen. En is voor ieder die het luistert. En vooral voor het verplegend personeel. En zij kwam met het de verzoekje van Sam Cooke. En A Change Is Gonna Come.

0: sportieve kampeerders raakten langzamerhand in de minderheid.
1: Bijzonder origineel is de rugzak die voorzien is van een uitklapbaar stoeltje. De in caravans geïnteresseerde bezoeker heeft de keuze uit 160 verschillende modellen. Deze lichte aanhangwagen kan in enkele minuten veranderd worden in een comfortabel verblijf voor 4 personen. Het kooktoestel is heel handig opgeborgen. Wie het uiterste aan comfort eist, wordt niet teleurgesteld. Een schitterend ingerichte woonkamer. Een keuken voorzien van boiler, aanrecht en gasfornuis. 3 slaapkamers met centrale verwarming. Dat alles biedt de Travelmaster. Prijs 19.000 gulden.
0: Recreatie was big business geworden. Een populaire toeristische attractie werd de nieuwe Scheveningse Pier. Gebouwd door de exploitatiemaatschappij Scheveningen van Reinder Zwolsman. De nieuwe pier werd in 1961 geopend als opvolger van het veelbezongen wandelhoofd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was afgebroken.
1: Vooral de ouderen onder de genodigden zullen ondanks de vreugde over de opening van de nieuwe pier met enige weemoed hebben teruggedacht aan de vorige, die door prins Hendrik vele malen werd bezocht nadat hij hem in 1901 had geopend. 375 meter lang, dus 6 meter korter dan de nieuwe, was die oude pier, die officieel wandelhoofd koningin Wilhelmina heette. Stond de oude pier op 318 stalen pijlers, de nieuwe rust op 182 betonpalen. Met de ingebruikneming van dit moderne, ver in zee reikende bouwwerk heeft Scheveningen na 18 jaar een grote attractie teruggekregen.

Nee, het waren niet de Ray Conniff Singers. Nee, het lijkt wel erg veel op, maar het waren de Doodletown Pipers. En waarom draai ik deze? Omdat gisteren ons ontvallen is Jim Gilstrap. En de ouderen onder ons, die weten allemaal uit de jaren 70, de grote hit van Swing Your Daddy. En deze man is ook heen gegaan van ons. Vandaar eventjes dit plaatje. Never My Love, de Doodletown Pipers. Gaan we gauw verder met het volgende. Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei. Ze allebei.

0: Ja, dan waren we weer volgens Paperback Writer van de Beatles, You Better Move On van de Rolling Stones. En net hoorden jullie Lemon Tree van Trini Lopez. Dan is de eerste uur alweer voorbij.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan naar tweede uur.
1: Ja.
0: We gaan eens naar het nieuws. En daarna zijn we bij terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, 2 uur is aangebroken. En we gaan weer lekker gezellig plaatje draaien. Ik wilde even terugkomen op Trini Lopez.
2: Oh.
1: We hebben het plaatje wat we gedraaid hebben.
2: Ja.
1: Het is niet een van de hele bekende nummers die hij heeft gezongen.
2: Nee.
1: Wat bij mij in mijn hoofd zit is If I Had Hammer.
2: Ja, dat is een groot hit geweest. Ja.
1: En This Land Is Your Land. En, maar had jij iets...
2: Nou, dat werd altijd als, en waarschijnlijk nog wel steeds hoor, als American Anthem werd het gebruikt.
1: Okay.
2: Eigenlijk een beetje een soort volkslied, maar dan heel anders.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, ik ben Jan van Heunen en jij bent...
1: Nog steeds Joop Veninga.
2: Ja, en we zijn begonnen dit uur met Far Beyond the Call of Duty van The Cats. En dat komt van het album Cats as Cats Can. En we gaan gauw verder met muziek. We blijven even in Nederland, dat doen we met The Flowerpot Man en Let's Go to San Francisco.

0: wel de schuif omhoog doen, anders dan horen ze me niet.
1: Ja, nu wel.
0: Nu wel. Dat was Sir Thomas John Woodward. En beter bekend als Tom Jones. Hij is geboren op 7 juni 1940, is inmiddels 86 jaar en treedt nog steeds op. En dat doet hij nog steeds perfect. Ongelooflijk dat die man.
1: He?
0: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Zomaar bij die, hoe heet het? Hoe heet die zanger voor Rolling Stones?
0: Mick Jagger.
1: Ja, daar hoor je het wel bij.
0: Ja, nou ja, helemaal weer echt. Zijn stem is eigenlijk nog veel, veel mooier geworden eigenlijk.
1: Okay.
0: Veel ronder. Hij komt uit Zuid-Wales en hij scoorde van 1965 verschillende hits zoals It's Not Unusual, heel bekend, Delilah. En de grootste hit Green Green Grass of Home and She's a Lady. Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen in 1964. Verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn in dat jaar verschillende debuutsingle, Chills and Fever, werd geen succes. Maar de opvolger It's Not Unusual, daar scoorde hij in 1965 een internationale hit mee. Jullie luisterden net naar I'm Coming Home van Tom Jones. En daarvoor hadden we Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. En dan gaan we weer eventjes naar Nederland.
1: Ja, voordat je dat doet.
0: Ja.
1: Jij zei van zijn stem klinkt nu veel ronder.
0: Ja.
1: Ik moest meteen naar rode wijn denken.
0: Ja. Nou, Cliff Richard.
1: Nou, hoe langer ik het vast zit, hoe beter het is. Nou ja,
0: uiteindelijk wel.
1: Hij zingt ook al, ik weet niet hoeveel jaar.
0: Ja, dat is waar. Hé, hey, we blijven nog even in Nederland, zei ik. We gaan weer even naar Nederland. Ja. Dat doen we met de Sandy Coast. En die hebben de Capital Punishment. En daarna doen we meteen Bojura. En dat is ook een Nederlands liedje wat in de jaren 60 best wel verhoren maakte. Is dat een behoorlijk hitje met If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Eerst beginnen we met Sandy Coast, daarna Bojura.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, ja. Heerlijk nummer. En dat was de eerste van mijn jeugdherinneringen. En de volgende is Si j'étais la vie de Noir van Marc Arien. En de vertaling daarvan is: als ik de zoon van de koning was. Hij is geboren op 14 november 1935 in Valence, Frankrijk. De destijds 18-jarige vrijbuiter probeert eerst een carrière te maken in de familiezaak, in voedingsmiddelen. Maar dat boeide hem helemaal niet en besloot toen maar liedjeschrijver te worden. En dat is hem aardig afgegaan, moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Mm-hmm. We gaan luisteren naar Si j'étais la vie de roi van Marc Arien. En daarachteraan Do You Love Me van Brian Paul.
1: En de Tremolo's.
0: Je zit me eventjes helemaal op het verkeerde spoor, maar dat maakt niet uit. Onbegrijpelijk, maar helemaal goed. Waarom ben ik zo in verwarring? Zou die eerst een andere Tremolo's of een andere Do You Love Me draaien? Maar vorige week hebben we dat ook gedraaid. En dat was
1: een nummer van de Tremolo's, ja.
0: Sorry?
1: Ook een nummer van de Tremolo's hebben we toen gedraaid. En toen had jij gezegd van, we doen het van Brian Poole en de Tremolo's, Do You Love Me?
0: Ja.
1: En ik dacht dat het de contours waren, maar jij hebt me gewoon verbeterd. En ik denk, ja, dat is met eer te na. Ja. Dan komt de juiste, komt er gewoon in te staan.
0: Ja, en verleden week hebben we Silence is Cold gedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: Tremolo's.
1: Ja.
0: Dus dit keer wordt het Do You Love Me?
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, okay. Nou, veel plezier.

0: In het kader van Joop's herinnering waren dat achtereenvolgens, jawel, even kijken, wat is het ook alweer? Cliff Richard, congratulations, uit 1968, Marc Arion en Si J'étais le Fiduga. En in plaats van de Contours hadden we Brian Poole en de Tremolos met Do You Love Me.
1: Ja, en twee nummers verder.
0: Dan ben je het alweer
1: draait het weer helemaal anders.
0: Ja.
1: Let me op.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar we gaan nu luisteren naar The Last Waltz van Engelbert Humperdinck.
0: Ja. En dat is een vooraanstaande artiest uit het Verenigd Koninkrijk. En daarna komt gelijk Cilla Black. Want die hebben we ook gevonden.
1: En die gooit het helemaal in de war.
0: En die gooit alles in de war. Komen ze.

0: Zo, You've Lost That Loving Feeling van Cilla Black, ook groot geworden door The Righteous Brothers. En daarvoor hadden we The Last Waltz van Engelbert Humperdinck. Dat waren dus twee vooraanstaande zangers uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Gaan we gauw verder met La Plus Belle Pour Aller Danser. En dat doen we met Sylvie Vartan. En Sylvie Vartan, heb je wat over te vertellen?
1: Nee.
0: Niets over te vertellen?
1: Niet over vertellen. Ja, misschien als het plaatje afgelopen.
0: Als het plaatje, maar dan gaan we nog door, hè. Ja, hey, La Plus Belle Pour Aller Danser, dat weet je wel. Of heb je dat ook alweer weggegooid?
1: Nee, dat heb ik ook alweer weggegooid. Zou jij onthouden, toch?
0: Die naar het dansfeest gaat.
1: Ja.
0: Dus La Plus Belle Pour Aller Danser. Hier is Sylvie Vartan.

0: Ja, nou, wie kent dit nummer niet? Are You Lonesome Tonight? En wij kennen dat natuurlijk altijd van, of allemaal van...
1: Elvis Presley.
0: Ja, precies. En even kijken, want ik wil even wat anders zeggen. Deze was dus van Are You Lonesome Tonight? Het is een nummer oorspronkelijk geschreven door Roy Turk en Lou Handman in 1926.
1: Je nagaan.
0: En hoe oud het nummer is. Mm-hmm. Helemaal, helemaal mooi. Maar wij hebben geluisterd naar Peter Alexander met Bis du einsam heute Nacht. Ja.
1: Ja.
0: Heute Nacht. Ja. Dat kan. Maar dat was je dus niet. Want er is niks van gekomen. Even kijken. Wat wil ik nou zeggen?
1: Ja, ik heb geen idee wat je
0: ja, ik wil. Ik wil, ja. Hij is geboren in 19... Peter Alexander hebben we het over. Hij is geboren in Wenen op 30 juni 1926. En hij was een Oostenrijkse zanger, acteur en tv-showmaster die populair werd in de jaren 50 en 60 met een groot aantal rollen in Duitse musicalfilms. En tot 1995 maakte hij ongeveer 30 jaar furore als presentator van live muziekshows bij verschillende Duitse omroepen. Dat was het.
1: Gaan we naar On the Beach van Frank Chatfield.
0: Even lekker bijkomen op het strand.
1: Ja, hè?

0: Het is inmiddels bijna 12 uur.
1: Ja.
0: De twee uur zit er alweer op.
1: Het is niet te geloven.
0: Het is echt hard gegaan weer.
1: Het is niet normaal.
0: En we eindigden met Save the Last Dance for Me van de Russers. Gezongen door Ik zei de gek. En daarvoor hadden we een lekker instrumentaal nummertje. On the Beach van Frank Chexfield. We gaan naar 12 uur, dus we stoppen ermee.
1: Ja.
0: En het was voor ons weer heel fijn om te doen.
1: Zeker.
0: Ik hoop dat u genoten heeft van hetgeen wat wij gebracht hebben. En gezond weer naar huis.
1: Volgende keer een verzoekje aanvragen. www.flevoziekomroep.nl. En
0: vanavond,
1: voor degenen die naar huis mogen, graag.
0: Ja, zo is dat.
1: En anderen, veel gezondheid. Ook degenen die naar huis gaan, maar hou het heel.
0: Vanavond het muzikaal bloemetje van Jan Herema en Truus Herema.
1: Ja.
0: Blijf luisteren dus. Tot de volgende keer.
1: Mazzel.
2: That's all, folks.

0: Gastvrije, het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

bright blessed days, dark sacred night, and I think to myself,

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto-winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
3: Que lo que estamos rulando y empezó el verano.

0: naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van £3 naar £2. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n €580 miljoen en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. Bu stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: I've been forgotten, I've been

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbus, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbus is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Chicken and Boom.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks, daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Vlees.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. Buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziekomroep op de Flevo Gastvrije.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Was herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En inderdaad, welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Trus.
2: Mijn naam is Jan.
1: De presentatie doen we samen.
2: Deze keer wel.
1: Ja, maar
2: voor een groot deel. Hè?
1: De techniek blijf jij doen.
2: Erbij.
1: Ja, erbij. Hey, we gaan eerst maar een reisje door Europa maken.
2: Daar beginnen we mee. Het is
1: een muzikaal reisje, moet ik dan zeggen.
2: Uiteraard.
1: En daarna de greep uit de kast.
2: Ja, het is een populair voor jou. Je grijpt willekeurige cd's.
1: Ja.
2: En af en toe vraag je mij een cijfertje te noemen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat moet het worden. Nou, ik ben nieuwsgierig wat geworden is.
1: Ja, ik weet
2: het
1: ook niet. dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws hebben we een half uurtje duetten.
2: Juist, die hebben we allemaal opgezocht.
1: Ja, daar hebben we er ook weer een aantal van.
2: En dat laatste half uurtje.
1: Hebben we de artiesten van de avond, Le Poppies. Daar ga ik wat over vertellen.
2: Oh, dat zijn die Franse jongetjes.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Nou, leuk.
1: Ja.
2: Ja, goed.
1: Maar we gaan eerst maar reizen.
2: We beginnen in Griekenland.
1: Ja, vandaag in Griekenland. En daar is de trio Helleniek.
2: Ja, dat is een bekende trio, hè?
1: Ja, dat en ze zijn vooral gespecialiseerd in de Sirtaki-muziek, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Werd vroeger ook op de dansscholen wel gedaan. Leerde ze de Sirtaki op de dansschool.
2: Hebben we geleerd, klopt. Nou ja, maar was ook in 1965, hè?
1: Ja.
2: Dat is al een poosje terug.
1: Ja, dat...
2: Ze hebben toch een hele reis gemaakt in die zin. Ze hebben een tijd in Griekenland gewoond.
1: Ja.
2: Ze hebben een tijd in Parijs gewoond.
1: Ja.
2: Ze hebben ook heel lang in Nederland gewoond.
1: Ja, ja.
2: Want in de jaren 60 waren ze hier in Nederland razend populair. Dus
1: ja,
2: ze deden nog wel eens op, hoor.
1: Ik heb nog wel eens één keer gezien. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ze deden vandaag de dag nog sporadisch op dan, maar vooral in Griekse restaurants.
1: Ja.
2: Daar heb jij ze ook gezien, hè?
1: Ja.
2: Hier in Almere.
1: In Almere, ja.
2: Precies. En soms ook in het thuisland, in Griekenland.
1: Zo gaat dat, hè?
2: Zo gaat dat, ja.
1: Weet je waar we naar gaan luisteren?
2: Nou, vertel het eens.
1: Naar Margarita Marcaro.

0: heb getracht dat te vertalen. Maar als je dat dan intikt in de vertaalprogramma, komt hetzelfde er weer uit. Het is gewoon een naam.
1: Een naam. Ja. Margarita Marcaro.
0: Ja, ja.
1: Nou, gezellig deuntje. Vind
0: ja,
1: je ook
0: zeker
1: niet?
0: Wel.
1: Hey, nou, maar we gaan verder reizen.
0: Ja, waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Oostenrijk.
0: Aha, vandaar.
1: Ja, en als ik dan zeg, Jürgen Udo Bokkelman.
0: Ja, ik weet het. Hier iemand met een andere artiestennaam natuurlijk. Maar dat klinkt dan als Udo Jürgens.
1: Ja, ja, want dat zit er al in, hè? Jürgen
0: ja, dat zit er wel in. Ja, alleen Bokkelman hebben
1: ze. En ze hebben het omgedraaid.
0: Ja.
1: En een S achter Jürgen.
0: En hij is toch eigenlijk ook in Nederland wel bekend?
1: Ja. Oh. Heel erg zelfs. En eigenlijk denk ik meer na het winnen van het Songfestival.
0: Ja, dat heb je ook gedaan, hè?
1: Ja, want. Ja. Hoe heet het? Dat was in 1966. Dan won hij het Eredivisie Songfestival.
0: Zo, dus, toch weer een poosje terug, ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind er nu niet zoveel meer aan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het Songfestival niet?
1: Nee.
0: Nee, het gaat niet meer om het zingen.
1: Maar goed, dat doet er ook niet toe.
0: Is de show die je doet, hè?
1: Weet je dat hij ook nog de Zwitserse nationaliteit heeft?
0: Nee, ik dacht dat het een Oostenrijker was.
1: Ja, maar het is wel een Oostenrijker, maar heeft ook de Zwitserse nationaliteit.
0: Kijk eens.
1: Ja, en we kennen hem natuurlijk ook heel veel van de Duitse televisie. Dat hij daar met die slakeravond of die Heimatmusic was hij daar ook meestal wel.
0: Ja.
1: Ja, helaas, hij is niet meer onder ons. Hij is overleden op 21 december 2014.
0: Ja, weer een poosje terug.
1: Ja.
0: Zo gaat het. Wat gaan we draaien van hem?
1: Liebe ohne Leiden.
0: Dat kun je wel vertalen.
1: Liefde zonder lijden, dacht ik.
0: Ja.
1: Ja, hè?
2: Die Zeit ist die uns verband.

0: Ja, gezellige. We moeten er nog iemand noemen.
1: Ja.
0: De zangeres. Die meezong met hem.
1: Oh ja. En hoe heet ze?
0: Nou, dat weet jij toch?
1: Ja, dat weet ik. Jenny.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ik denk, nou, misschien wil jij het wel vertellen.
0: Nee.
1: Nee, maakt niet uit. Hé, weet je wat? We gaan naar Duitsland.
0: Ah, dus... we blijven dus Duitsstalig.
1: Ja, ja, ja. En daar is Heinz-Georg Kram.
0: Dat is geen naam die ik ken, Helene.
1: En als ik nou zeg Heinz, hebben ze Heino van gemaakt?
0: Ja, dat kan ik wel, Heino. Want die kent Heino nou niet, zou ik bijna zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, die zong eigenlijk in het begin veel op bruiloft en partijen.
0: Ja, nou ja, zo moet
1: hij
0: er steeds
1: komen. En zo is hij in 1955 eigenlijk begonnen. En pas in 1965 heb hij eigenlijk zijn eerste plaatje pas gemaakt.
0: Ja. Dat valt toch mee? Heb je netjes goed getraind?
1: Ja.
0: Maar netjes. Ja, hij is wel razend bekend geworden.
1: Ja, heel bekend eigenlijk.
0: Ja.
1: En in Duitsland nam hij na 50 jaar afscheid.
0: Is stopte die?
1: Ja, 20 november 2005. Nou, stopte. Weet je, het is net Heintje Davis.
0: Ja, daar de naam Hein, dat is.
1: Ja, ik denk het.
0: Ja.
1: Hij heeft ook met André Rieu op het Vrijthof in 2009 in Maastricht nog opgetreden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is ook een... ja, en in 2018 maakte hij echt bekend dat hij echt afscheid ging nemen van de bühne. Want toen werd hij in december 80 jaar.
0: Mooie leeftijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, prachtig. Maar goed... we gaan uiteraard naar hem luisteren.
1: Ja, tuurlijk. Dat gaan we doen.
0: En een hele bekende hebben we.
1: Ja. La Montanara, hè?
0: Ja, dat is niet uit de bergen.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: Want we gaan naar Denemarken.
1: Ja.
0: En daar is Kita Haning.
1: Haning? Ja. Oh ja.
0: Ja. En die begon ook al op een hele jonge leeftijd. Want ze was 8. En toen zong ze als samen met de vader op de Deense televisie.
1: Nou, dat is ook een plekje. Om z'n tweeën op die televisie te staan.
0: Ja, natuurlijk. Toen de tijd had je nog grote televisie.
1: Ja, grote kasten.
0: Grote kasten.
1: Tegenwoordig moet je op zo'n randje staan. Nou, grapje. Ja, en ze hebben ook songfestival meegedaan?
0: Nou ja, ze wilden meedoen in 1962. Hè?
1: Ja.
0: Maar ja, door een incident met de componist.
1: Ja. Wat is er mee?
0: Mocht ze niet. Ja, die begon. Je mocht het nummer niet van tevoren laten horen. Want het was. Zo was de regels nou eenmaal.
1: Oh, toen de tijd, ja.
0: Ja. En kijk, nu horen we tegenwoordig al door alles. Maar. En toen floot die componist het nummertje.
1: Ach, gut.
0: En toen mocht zij. Zij werd gelijk.
1: Gedisqualificeerd.
0: Ja.
1: Ja, oh jee. Zo streng waren ze. Ja. Nou.
0: Maar ja, zo gaat dat.
1: Wel goed voor de bekendheid van het nummertje. Want weet iedereen nog, denk ik, dat nummertje.
0: Denk het wel.
1: Maar dus goed.
0: Zo ging dat.
1: We gaan gewoon luisteren nader.
0: Wat naar Varje Tjanna i dat bla.
1: En dat vertaald in het Nederlands?
0: Ik heb het aan elk klein sterretje verteld.
1: Oh.

0: Ik vind het een leuk liedje.
1: Ja hoor, best gezellig dit ding.
0: Ja, fris en vrolijk.
1: Fris en fruitig en vrolijk.
0: En een sterretje, klein maar goed. Sterretje. Nog wel een klein sterretje.
1: We gaan naar Groot-Brittannië.
0: Ah, Engeland.
1: Engeland, en daar is Cliff Richard. Nou ja, wie kent die? Is ook, ja, dat is ook weer zo'n aangenomen naam, hè?
0: Ja.
1: Want hij heet eigenlijk Harry Roger Webb.
0: Die hebben wat andere namen bedacht.
1: Ja, ja, nou, maar ja, ik denk ook door dat komt. Dat het makkelijk, ja, dat het makkelijk te zeggen, hè.
0: Makkelijk af te roepen is.
1: Ja.
0: Makkelijke Cliff Richard. Henry Roger Webb. Dat is ook niet
1: Ja, dat duurt te lang.
0: Kost te veel tijd.
1: Ja, maar, en hij is natuurlijk zijn carrière begonnen als rock'n'rollster, hè.
0: Ja.
1: Want zijn grote voorbeeld was Elvis Presley.
0: Ja,
1: zo zijn er veel meer.
0: Ja, ze zijn met hem verder gegaan eigenlijk. Toen ze hem ontdekt hadden dat hij nogal veel seksappeal had, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hij kon ook wel lekker zwaaien met je kontje.
1: Ja, nou ja, dat, zo ging dat. Nou, hij heeft natuurlijk ook een aantal films gemaakt.
0: Ja, zelfs, ja.
1: Ja, en mijn zus die was echt helemaal gek van die Cliff

0: Dus ik geloof dat ze al die films keken. Ze gingen er wel 2-3 keer naartoe.
1: Kijk eens aan nou. al die films. Maar de laatste pas in 62.
0: Ja.
1: Met de Young Ones.
0: Ja.
1: Een van de meest memorabele nummer 1 hits worden, hè?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ik denk als ik nog verschil. Nou, de jongeren misschien niet. Maar de ouderen weten precies wel waar ze zijn moeten. Die weten het precies nog. Ik denk dat ze het nog mee kunnen zingen.
1: Ik denk het ook.
0: He?
1: Zeker, want het is later al nog een keer uitgebracht met de jongens.
0: Ja.
1: Ja. Hey, nou, we gaan draaien. Een bekende hit van hem natuurlijk.
0: Ja, nee. Dat Summer Homer, dat was ook weer een film.
1: Ja, van een film.
0: Ja, ook een film. Ja. Zomervakantie, hè?
1: De zomervakantie.
0: Summer Holiday gaan we draaien.

0: Nou, een zomerholiday is altijd prettig.
1: Ja, maar joh, we hebben al heel veel mooi weer gehad de afgelopen tijd.
0: Ja, we mogen niet klagen. Mm-hmm. Nee, we mogen niet klagen.
1: Nee, eigenlijk een beetje te veel.
0: Maar klagen we over het water, dat het te weinig water is.
1: Nou goed.
0: We moeten even te klagen hebben.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, ik ga nu weer naar huis.
0: Ja,
1: ga naar Nederland.
0: Ja, Oosten is thuis best natuurlijk. En daar, we eindigen altijd met ons reisje.
1: En daar is Jannes Wolters.
0: Ja, ik ken de naam Jannes wel.
1: Ja, Jannes.
0: Dat die Wolters heet, dat wist ik niet.
1: Nou, zo heet hij dus van achteren.
0: Nou ja, mooi is dat.
1: En hij kwam ook uit een hele muzikale familie.
0: Ja, dat hebben ze wel eens mee, hè?
1: Ja.
0: Dat mag hebben. Ja. En hij was heel bekend geworden bij de piratenzenders.
1: Ja, daar heb je er wel mee van, hè? Die dat hebben.
0: Ja,
1: van
0: de, ja,
1: dat op die piratenzenders heel veel gedraaid werd.
0: Hij komt uit Drenthe vandaan. Dus,
1: uit Emmen, hè?
0: Emmen, ja. Dus daar was vooral veel piratenzenders. Ja.
1: Ja.
0: Op. Dus over de witte muizen, dan komen de politieagenten erin.
1: Ja,
0: dat weet
1: je. Had je in Amsterdam ook.
0: Had je in Amsterdam, zei dat ook. Ja, ja, ja, dat klopt. Hadden we in Amsterdam ook. Want daar, ik weet nog wel dat we op een bepaald moment een centen in de mast van de vuilverbranding hadden ze een antenne geplaatst. Dan kon je heel Amsterdam bestrijken.
1: Ja.
0: En dan konden er niet bij komen.
1: Nee, heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, en doordat hij natuurlijk veel door piratengezenders gedraaid werd, werd hij ook de vaste artiest bij het Mega Piratenfestijn.
0: Ja, de bijnaam kreeg hij dan ook, de koning van de piraten.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Zo is het. Maar het is gewoon een hele, hele populaire ster.
1: Ja.
0: Hij is gewoon een mannetje gebleven.
1: Ja, want iedereen is VIP bij hem. En helemaal niet van omdat jij nou Pietje bent of Klaasje bent. Je bent allemaal één pot nat.
0: Ja.
1: Hè? Zo is het.
0: Zo is het ook.
1: We gaan draaien. Zeg het mij maar nog een keer.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, ik heb dus weer een aantal cd's uit die kast gegrepen.
2: En ik heb af en toe een nummer geroepen.
1: Ja.
2: En het resultaat gaan we nu horen.
1: Ik hoop dat dat goed is.
2: Ja, ik ook. Anders is het maar kort ook eens horen hoor, als het te jankerig is. Ah.
1: Nou, hey, wat is we beginnen met John Enter.
2: Ja?
1: Met Daar komt oma.
2: Ja, oh, dat is leuk.
1: Nou, ja. Weet ik niet.
2: Ja,
1: ik
2: oma is altijd goed.
1: En daarna Lief met Wonder Woman.
2: We gaan naar luisteren.

0: Nou, die vallen wel mee, die twee.
1: Nou, opa's oma, zeg het maar hoor.
0: Nou, maar goed, opa's oma.
1: Dus netjes,
0: we gaan verder met Jeffrey, met Je bent een Chikamala.
1: Ja.
0: En Stevie N met Cat Away.
1: Nou.

0: De volgende twee.
1: Tamara Tol met Hola. En maar we beginnen met Jannes met Mijn naam is Jannes.
0: Dat bedoel ik, hè? Ik zou bijna gaan denken dat je er een fan van Jannes bent.
1: Ja, zit op
0: twee
1: die cd.
0: Twee keer in de stuur. Ja. Ja, dat is willekeurig natuurlijk. Ja,
1: daar kan ik ook niks aan doen.
0: Kan we doen. Maar ik vind hem ook wel leuk, hoor.

0: En dan gaan we
1: naar de laatste twee.
0: Ja, want het is eerste uurtje zit er alweer bijna op, hè?
1: Ja, precies.
0: En na het nieuws dan hebben we de duetten en onze artiest vanavond. We beginnen met Gerard Joling met Maar vanavond.
1: Juist.
0: Ja. En daarna nog een stukje van Chantal met Athene.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met het muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik ben Truus.
2: En ik ben Jan.
1: En we hebben inderdaad weer een aantal duetten uitgezocht. Hè?
2: Half uurtje duetten?
1: Ja.
2: Ik heb wel meer dan een half uurtje. Maar...
1: Ja, maar daar hebben we niet de tijd voor.
2: Zoveel
1: je er hebt. Nee, dat doen we maar niet.
2: Wie is er twee? Benny Nijman, Colin van der Bos. Met Dwalen.
1: Dwalen. Ja. En daarna David Bowie met Tina Turner met Tonight.

0: Ja, dan doen we de eerste twee. Ja. We gaan de tweede twee draaien. En
1: waar beginnen we mee?
0: Met Something Stupid. Met Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Oeh.
0: Something Stupid.
1: Niet de familie Sinatra.
0: Nee. En ook niet die Hollandse die het ook zingen. We hebben heel veel die het zingen.
1: En dan gaan we verder met Andrea Bocelli en Kenny G. Met Mi Mancini.

0: Me Monkey, Andrea Bocelli en Kenichi.
1: Ja, ik weet niet wat het betekent.
0: Ik ook niet.
1: Oh, nou, mooi is dat. Maar de volgende weet ik wel. Van Ik Wil Niet Dat Je Ligt. Het is een duet tussen Tina Martin en Paul de Leeuw.
0: En daarna draaien we Dolly Parton en Don Henley met When I Stop Dreaming.
1: When I Stop Dreaming, dat verstaan ik wel weer.
0: Ja, dat dan.

0: zoveel waard. Weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld.
1: Het zullen wel je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, ik was weer in gesprek.

0: gauw verder. Want de tijd dringt alweer een beetje.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dit is de liefde. Oh nee, dat is de liefde. Marianne Weber met John de Bever.
1: En daarna Marije Fieselier met Adeline Clark met Perfect

0: De artiest van de avond.
1: En dat zijn de artiesten Le Poppies. Le Poppy is een Franse muziekgroep van 17 kinderen, opgericht in 1946 in Assignières. In Frankrijk door Jean Amoureux als Le Petit Chanteur d'Assignières. François Bernheim, voormalig zanger van de groep, Le Roche Martin en artistiek directeur van platenmaatschappij Barclay, ontdekte de zangers in 1970 en besloot de groep op te richten genaamd Le Poppies. Vernoemd naar het woord popmuziek, Le Poppies ontstond uit de hippiebeweging en maakte liedjes tegen de Vietnamoorlog. 17 jongens uit het koor werden toen geselecteerd en namen hun eerste single op, Noël Soixante-dix. Het succes kwam heel snel en er werden 600.000 exemplaren verkocht. De eerste single werd in de jaren 70 van de vorige eeuw gevolgd door de andere hits van Isabel Chateme met 500.000 exemplaren. En het meest succesvolle chanson was Non, non, rien na. En de nummer 1 hit was in Nederland en 25 weken in de Nederlandse top 40 bleef staan. We gaan luisteren naar Isabel Chateme en La vie c'est jolie.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Les Poppies werden de eerste kindsterren in de Franse muziekgeschiedenis en werden al snel door andere landen uitgenodigd om te zingen in gala's, concerten en tv-shows. In Nederland en Duitsland verkochten ze zelfs meer platen dan de Beatles. In 4 jaar tijd verkochten Les Poppies meer dan 5 miljoen platen en produceerden ze van 1970 tot 1977 4 albums en 20 singles. Visite is de succesvolste single van de Nederlandse zangeres Lenny Koer. Het lied is het openingsnummer van het album Dromentrein. Uit 1980 komt hij en wordt uitgevoerd samen met Les Poppies. Hun succes inspireerde de New Poppies en andere groepen zoals Mercre di Libre, verleden van Les Petits Chanteurs d'Asnières. Hun 2 albums die ze maakten heten Abacadabra en La Fusée de Noé. Ze hadden ook eenmalig succes met het nummer Il Faudra, Leur Dire, gezongen met Francis Cabrel, dat in 1987 goud werd. We gaan luisteren naar Visite met Lenny Koer en Au nom de l'amour en Des chansons pop.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Le Poppies zongen ook in 1983 voor een tv-musical met nummers van ABBA, genaamd ABBA Cadabra. Hun tweede albums die ze maakten heten ABBA Cadabra en La Fusée de Noé. Ze hadden ook eenmalig succes met het nummer Il faudra leur dire, gezongen met Francis Cabrel, dat in 1987 goud werd. Ze hebben ook een comeback geprobeerd, eerst eind jaren 80 onder de naam The New Poppies en in 1992 als Mercredi Libre. Hoewel deze laatste opnames geen commercieel succes waren, is het album La Ballade des Petits Anges zeer aangeprezen en gewild geworden. Hoewel er is gesuggereerd dat de zang op deze cd beter is, komt dat waarschijnlijk door de nieuwe nummers die op deze cd zijn opgenomen. De muziek voor deze cd is geschreven door François Bernheim en de Poppies gaan nog af en toe op tournee. We gaan luisteren naar La Ballade des Petits Anges en Il faut une fleur pour faire le monde.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dan hoop ik toch dat u lekker thuis bent. Maar in elk geval morgenochtend kunt u naar onze herhaling luisteren van een muzikaal bloemetje.
2: Ja, ik heb nog veel meer horen morgenochtend.
1: Hè?
2: Ik heb nog veel meer horen morgenochtend.
1: Ja, de herhaling van Wacht op de Dokter. En dan smiddags van 2 tot 4 Fred's Music Mix.
2: Ja, met een gast die had afgelopen dinsdag. Ja.
1: En dan s'avonds de live De Muzikale Vaart van Peter Bakker en Jan van Heunen.
2: En tussendoor?
1: Ja, non-stop muziek. 24 uur per dag hebben we muziek erop zitten.
2: Zo is het. Ik kan er heerlijk bij in slaap vallen.
1: Ja, vind ik ook.
2: Nou ja, in slaap vallen. Goed, we gaan er sowieso nog eentje draaien.
1: Ja, wil je weten hoe die heet?
2: Vertel het maar.
1: La Berceuse.
2: Kijk eens aan. Ik ben blij dat jij dat uitspreekt. Want als ik bij een broodkraam sta in Frankrijk en ik vraag om een brood, weet ze niet wat ze me geven moeten.
1: Een kar vol met brood, hè?
2: Ja, ze weten niet dat ik een brood moet hebben. Nee, goed.
1: Ja.
2: Dat ligt aan mijn uitspraak natuurlijk.
1: Ja, zo gaat dat. Maar goed, het is nog een...
2: Heel
1: ja,
2: anders.
1: Als je nu die gasten, die moeten dan ook toch al 40, 50, 55 jaar zijn, hè, denk ik.
2: Ja, dat zijn ze ook. Zullen we gaan afscheid nemen, want de tijd zit erop.
1: Ja, ja.
2: Mijn
1: ja.
2: naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En ik wens u voor straks...
1: Welterusten. En voor morgen een beetje.
2: Gezond erop.

0: van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: en NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

for you when you's my might. I'm warm again, my pack is light.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: perfect day.
1: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
2: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
1: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: van 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: U luistert naar de Flevo.

and to hate them and fear them, to run and to hide.

through many dark hours. I've been thinking about this.

that if God's on our side, he'll stop the next.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.